0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag 2 inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
1: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minima rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Point Summer.
3: Is Studio Brussel.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is de meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt intussen moeilijkheden om alle dodelijke slachtoffers te identificeren en te begraven. Veel lichamen zijn moeilijk herkenbaar. Er wordt ook internationale hulp gevraagd om extra koelcellen te leveren, zodat lichamen van slachtoffers kunnen bewaard worden, totdat ze kunnen worden overgedragen aan de families. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Na matige zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen, zit er een stuk beter in de 2e helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt. Met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: is music. Studio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
2: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de 2e helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
1: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Het is zwaar bewolkt, met ook fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden ook. En minimaal rond 18 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Ook het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

brede zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen, lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta, wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje, lekker in

0: Het is 5:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België, ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zitten we een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu 4e op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minimaal rond 18 graden en zwaar bewolkt. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en wordt het 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je een fijne ochtend en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Nee, dat is misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen. Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: Radio Brussel.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdikt betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
1: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse Openbare Omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plek in het klassement.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
1: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na een er is niemand dat het ziet.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Brussel.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
1: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
3: De winnaar is de zomer van ooit.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal!
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
5: De tijdloze.
4: Dave Peters.
6: Onze zomerhit van deze tijdloze, die staat ook al klaar. Billy Joe Armstrong is ervoor verantwoordelijk. Green Day, welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Hij had een lief, genaamd Amanda, en die verhuisde naar Ecuador. En ja, good riddance, zei hij. Opgeruimd staat netjes, wel een beetje hard, nee? Ja, hè? Goedemorgen terug trouwens, Boer Steven. Er zijn ook zekerheden, hij is wakker. In het laatste uur straks, tussen 9 en 10, een uur lang Dolly Parton. Dat heeft ze verdiend. We warmen even op met ons Jolene.

0: Gimme Shelter, The Rolling Stones, zoals dat ooit ondoorgrondelijk gaat, heb ik dat ook weer omgekeerd leren kennen via een andere band.
1: De Tijdloze Studio.
2: Life is
1: music.
0: Bizar eigenlijk, hè, dat je zo'n grootheid Stones dan leert kennen. Ja, via die Gimme Shelter van The Sisters of Mercy. Geweldige versie, hoor. Wow, met die graf stem van Eldridge. Hier is Van The Man.

0: naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Studio Brussel.

Met de groeten van de familie Bettens. Maar de vraag is, hebben wij na Case Choice samen allemaal een soort van gevoel dat onze aggregatietoestand in de juiste staat is beland om met een imaginaire Havana in de mond en een glas whisky of zo naar Dave Brubeck te luisteren? Zijn we daar klaar voor? Dat is de vraag. Jullie hebben natuurlijk allemaal geoefende oren, dus ik hoef dat eigenlijk niet te vragen. Zullen wij dan een steak fiven? Dat is heel lang geleden. Ik stel voor dat we dat doen. Daar is de zondag ideaal voor. Dave Brubeck, hier gaan we.

0: fan bent van Eels, dus met andere woorden, heb je dan zijn boek al gelezen, een tijdje geleden al hoor, dat hij dat uitbracht, Things the Grandchildren Should Know. Moet je maar eens kijken, autobiografie. Heel, heel, heel persoonlijk trouwens. Maar de vraag is, we hebben het al vastgesteld, vaste klant in de tijdloze ochtend, Boer Steven, hij is wakker, denk ik. Boer Steven, dat klopt, jij bent wakker.
1: Ja, inderdaad, ik ben wakker.
0: Jij bent wakker, hè. Wij gaan een controleorgaan oprichten samen. Wacht, hè. We gaan kijken of de jongere generatie wel hard aan het werk is, want jij hebt een zoon, die zit ook een beetje in de stil. En wat zou die nu aan het doen moeten zijn?
1: Normaal gezien zou die ergens op een tractor moeten zetten in de maïsoogst.
0: Maar zou dat kunnen dat hij dat gewoon verzonnen heeft en eigenlijk gewoon aan het pintelieren is, bijvoorbeeld in de Overpoort in Gent?
1: Ja, maar dat is wel wat durf, maar ik weet het nu niet zeker. Maar eigenlijk, ja, ik heb u gebeld voor mij dat te onderzoeken.
0: We gaan dat controleren. Dat moet vastgesteld worden met de deurwaarder erbij. Want je weet het nooit. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Martijn, wat ben jij exact op dit moment aan het doen? En ben jij wel echt aan het werk en niet aan het pinteleren?
1: Nee, we zijn momenteel maïs aan het afvoeren.
0: Waar dan?
1: In Wingen-Meulebeke.
0: Ongelooflijk. En hoe ingewikkeld is dat of net niet? Wat moet je doen?
1: Ik ben momenteel achter met een tractor op de baan aan het steken. Dus daarmee even opletten.
0: En wat is de finesse? Wat kan er fout lopen?
1: Alles kan fout lopen.
0: Dus het is echt met heel veel concentratie dat je dat moet doen?
1: Ja, dat is zeker.
0: Zeg, weet je al wat er met de stier gebeurd is?
1: Is er wat gebeurd met de stier?
0: Ja, vertel eens, Steven, want de stier...
1: Ja, die was vanmorgen niet echt wel gezind. Die was hier putten aan het graven in de aarde. Ja, dat kan niet goed eigenlijk.
0: En waarom deed hij dat?
1: Ja, ik denk dat hij slecht geslapen of zo. Ja. Ik weet niet, was zijn dag niet waarschijnlijk.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Die stier die heeft wat Soulwax nodig. Ik voel het. Fantoompijn naar de zaterdagavond. Wij moeten een lied hebben op de radio over zaterdag. Familie van de Putten daar uit Tielt. Ik wens jullie nog een prettige voortzetting. Doe het nog goed. En het is dankzij onder andere toch jullie dat er altijd weer lekkere dingen op ons bord liggen. Dus

0: Where did everybody go?
1: Dirty Dozen. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Ruben.
1: Hallo, met wie?
2: Met Ruben.
1: Hey, Ruben. Ik heb al heel veel berichten voor jou, van jou gehad. En ik vind het, ik weet niet hoe cool dat jij zo vroeg opstaat voor de mannen van Fontaines. Maar ik kan jou misschien onder ons dan verklappen. Eva en Dries gaan misschien nog iets doen. Maar hier nu niet.
2: Ja, oké.
1: Okay. Is dat
2: dus
1: oké? Okay? Ja, je moet natuurlijk wel blijven luisteren, want je weet nooit wat er nou uit de lucht valt. Ben jij speciaal opgestaan?
2: Ja.
1: Ruben, ik vind dat waanzinnig knap van jou. Maar, dus onder ons gezegd en gezwegen, misschien hebben Eva en Dries nog wat. Hou dat bij en vertel het niet voort, hè?
2: Ja, okay.
1: Goed, succes, hè?
2: Ja.
1: Dag Ruben.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

Er wordt genoten van de Brian in Gaveren. De groeten nadien. De groeten aan iedereen daar. Tijd voor een psychologisch experiment. Lig jij nog in bed? Zit je in de wagen? Zit er een geliefde naast jou? Kijk dan eens gewoon naar die persoon. Niet in de wagen, hè. Kijk naar de baan vooral. Hè. Maar als er toch iemand ligt of zit naast jou, kijk eens diep in de ogen als dat kan. En vraag eens, ben jij een gladde aal in werkelijkheid? Ben je dat of ben je dat niet? Vraag dat eens aan die persoon naast jou. Laat het eens weten in de app. Sade heeft daar een mooi liedje over gemaakt. Vraag het nu op de man af. Doen, hè. Ben jij een gladde aal en laat het weten in de app.

0: De tijdloze.
1: Brussel. Smooth operator of de gladde paling, Eline uit Isegem heeft het aangedurfd. Gekeken in het wit van de ogen van haar geliefde en zegt nee, ik ben geen gladde paling. Gelukkig Eline, je hebt het getroffen. De lotto gewonnen.

0: Wat zou die aan het doen zijn? Hè? Misschien wel wat jammen met Jimi Hendrix. Wat wordt die gemist nog altijd? Arno met TC Matic en Eladon de Noir.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ik heb nog wat Red Hot Chili Peppers voor jou in dit uur. En dan komt er nog twee uur tijdloze aan met heel veel Dolly Parton straks tussen 9 en 10.

0: vanavond op VRT1.
1: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
0: Op VRT1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
7: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Welk zat eens opzoeken?
7: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Go!
13: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Dit is Studio Brussel. Studio
16: Brussel. Goedemorgen en u gevraagd.
17: VRT Nieuws.
16: Toon Janssens.
18: Waarschijnlijk is het wielerseizoen van Pogacar voorbij. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sporza.
19: Als het gezond verstand zegeviert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures, die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag, hoe ernstig is die breuk in de nekwervel? Dus die combinatie is gewoon te zwaar.
20: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanna, Julia en Klaasje, die de zwangere Marthe vervangt, waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het aantal doden na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 anderen zijn nog steeds vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden. In het voetbal heeft Standaar gisteren met 1-2 gewonnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de derde plaats. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat nu op een gedeelde vierde plaats op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. En Elise Mertens is er niet in geslaagd om het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Ze verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets. Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kansen op onweer en tot 21 graden dan.
3: Studio Brussel. De tijdloze. Dave Peters.
4: Matige bewolking hoor, in de tijdloze eigenlijk helemaal niet, want David Bowie en Queen staan helemaal klaar voor jullie. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: David Bowie en Queen. Een heel goede morgen. Het is 7 over 8 op deze zalige zondagochtend. Ik vind het plezant als een muzikaal kruis bestoven wordt door een ander muzikaal kruis.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dan zit je dat programma voor te bereiden en dan zie je van... geweldig, Schmoets komt voorbij met die geweldige Love Games. En dan denk je plots, hé, maar wacht, dat is toch ook eens gerecycleerd. Ergens anders, hier bijvoorbeeld... Jawel, Paris Avenue, In My Mind, zegt het nog iets?
3: Baby, you're my medicine. I gotta have you each and every day.
0: Zit die intro nog in je hoofd?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Voilà, zin. Lekker toch, hè? Goed dat dit nog eens voorbij komt, Schmoed. Neroutre, de metropool. Groter dan New York ooit.

Als hij 128 is, gaat hij dat nog altijd doen, hoor. Alice Cooper en Poison. Ik krijg vanuit Roeselaar het bericht dat Jeroen aan de voortplantingsrituelen was begonnen, omdat ik Smooth Operator had gedraaid van Sade. Bedankt, Jeroen, om dat mede te delen. Is het op manoeuvres of echt de koffiekoek met ingebakken crème? Dat zullen we niet weten, natuurlijk. Ik krijg heel veel berichten ook over Fontaines. Misschien moet je toch maar eens naar Eva en Dries luisteren. Ik kan het niet garanderen, maar mogelijk valt er nog iets uit de lucht. Er is natuurlijk ook die show op donderdag 12 november in de Afwasdoom. Donderdag 3-9. Vanaf dan kan je daar ook tickets voor aanschaffen. Hier is meneer Phil.

0: Maker van bijzonder veel goud hoor. Phil Collins, vergis je niet, Another Day in Paradise. Zijn zoon Matthew Collins, die voetbalt tegenwoordig effectief bij 1860 München. Misschien moet je het eens checken. Vandaag spelen ze tegen Landsberg. Misschien gaat hij wel meedoen. Zoek dan maar eens een filmpje van op. Misschien Matthew Collins is een voetballer, zo waar. Zometeen de Bloodhound Gang.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.

brutale manier op de zondagochtend met de groeten van de Bloodhound Gang, The Bad Dutch. Ik wilde iets doen met 1997, de zomer daarvan, maar ik heb een Radiohead fan nodig, want ik zou eigenlijk Karma Police willen draaien voor jullie, maar ik kan dat alleen doen als ik echt een Radiohead fan vind die dat echt wil horen en die misschien wel een leuk verhaal heeft over OK Computer die dat doodgeknuffeld heeft bijvoorbeeld. Ben jij zo'n Radiohead fan? Help mij even, kom op, samen, dan gaan we voor Karma Police. Gooi het eens even in je app met je nummer erbij.

0: komen hier een paar lekkere herinneringen boven in de app aan 97. Ik zei het al, Radiohead, Oké Computer, dat kwam er allemaal aan met dat geweldige Karma Police. Als er op de tourbus iemand ondeugend was bij Tom York en de vrienden, dan zeiden ze, pas maar op, jij wordt bij de leuven gevat. Straks door de Karma Police, dat was een beetje een inside joke, in de tourbus bij Radiohead. De Notorious B.I.G. Life After Death was er ook. Er was Homework, bijvoorbeeld van Daft Punk. En nog zoveel andere dingen. En iemand gooit erin, hey, vergeet even niet Urban Hymns. Inderdaad, geweldige plaat van The Verve. Dan zou je kunnen zeggen Bittersweet Symphony. Maar hoe vaak hebben we dat al gedraaid? Een klein streepje van de andere geweldige song op die plaat. Dat deed hij toch ook weer geweldig in dat voorprogramma van Oasis in Wembley. Richard Ashcroft met The Verve en dit geweldige Sonnet. Laat dat niet ondergesneeuwd raken. Prachtige, prachtige song. Ik klop hier op tafel zelfs. Uit enthousiasme is dat. Ik had iets beloofd en belofte maakt schuld.
1: Studio Brussel. De tijdloze.
0: Goed, laat de natie even meegenieten in katzwijm vallen voor dit hier. Daar hoef je weinig woorden aan vuil te maken, hè.

Kreuners. Dat is dan een grappig verhaal trouwens, want Chris Lomme die kwam er dan achter dat er uiteindelijk een nummer over haar geschreven werd. En ze zei tegen die persoon, ja, als het niet goed is, dan stuur ik mijn advocaat erop af. Hè. Dus zien we dat het goed is. En ze had het gehoord, niet haar favoriete liedje van de Kreuners, maar ze kon ermee leven. Het was goedgekeurd. Goed, hier is Roxy Music, Love is a Drug.

0: maar weet. Roxy Music, Love is the Drug. Het is 19 minuten voor 9. Straks heel veel Dolly Parton.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de...
4: Goedenavond!
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt.
3: En nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even...
5: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: misschien bij jou ook al ingeslagen als een bom, het heengaan van Dolly Parton. Afgelopen week heb je er heel veel over gehoord. Een heel kort ziektebed heeft ze gehad. 80 jaar is ze geworden, legendarische songwriter. En zoveel gedaan voor andere mensen. Ook vooral zometeen een uur lang Dolly Parton. Maar ik wil toch nog snel ook even haar stem laten horen. Want voor al die goede daden in het leven die ze gedaan heeft, heeft ze ook een honorary Oscar gekregen. En daar reageerde ze heel ontwapenend op. Dus even de stem van Dolly Parton en straks heel veel muziek. Dit was haar reactie toen ze die Oscar kreeg.
1: I also want to thank the Academy of Motion Picture Arts and Sciences for this great honor. I grew up in a house with 12 kids. Now that alone teaches you how important sharing is. Don't get me wrong, we didn't have that much to share. But my mom and daddy showed me, by example, that the more you give, the more blessings come your way. So, from my heart to yours, I truly thank you.
0: Tot zover Dolly Parton, haar reactie toen ze die honorary Oscar kreeg. Goed, als jij nog iets hebt wat je vindt dat absoluut niet mag ontbreken in het volgende uur, dan laat dat gewoon komen. Gooi dat in de app en dan ga ik zien of ik dat voor jou er nog kan bijzetten. Nog eentje in dit uur van Editor.
2: Studio Brussel. De tijdloze

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemorgen, een uur of 9.
7: VRT Nieuws.
6: Tony Jantes. Het wielerseizoen van Tadej Pogačar is waarschijnlijk voorbij. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding, dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand en meer dan waarschijnlijk is dit ook gewoon einde seizoen voor hem. Dat zegt Bart Aerts van Sportza.
8: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand, maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben.
9: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Oya Lele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanne, Julia en Klaasje namen de trofee in ontvangst. Klaasje vervangt Marten, die onlangs een kindje kreeg. Ze waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal.
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. In Zwitserland is 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen. Of zijn dus verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau, in het noorden van het land. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Want het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau Rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden ongeveer 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Er zijn nu al 750 mensen gestorven na de zware modderstroom in Nepal. Ongeveer 3000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden, maar die zoektocht verloopt moeilijk. Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen zoeken, vooral voor reddingsoperaties in tunnels, vertelt deze Vlaming die ter plaatse is.
4: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
0: Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
6: Studio Brussel,
5: de tijdloze.
6: Dave Peters.
7: Hou je klaar voor een uur lang een eerbetoon aan een van de meest geliefde invloedrijke artiesten aller tijden. Dolly Parton, We Still Love Her.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Wil je meedoen in die film 9 to 5 Dolly? Ja, dat wil ik wel. Maar dan wil ik ook wel de themesong bij elkaar schrijven en zingen. Zo gezegd, zo gedaan. Een eerbetoon aan Dolly Parton dit uur op jouw livezender Studio Brussel. Daar moet natuurlijk Caro bij uit Henegouwen zowaar. Caro, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dave.
0: Je hebt mij gisteren al gestuurd, want ik had een beetje reclame gemaakt voor een Dolly Parton special. En jij kwam met de opmerking, ja, maar als je dan I Will Always Love You erin gooit, dan moet dat wel, want dat is echt de oer en de beste versie. Beter dan welke andere versie?
1: Absoluut. Met alle respect voor Whitney, maar ja, Dolly is toch wel, ja, stijgt boven alles uit. Hè.
0: Ja.
1: Het is zo veel schoner en heel breekbaar hoe dat ze uitzingt. En ja, er gaat niks boven, vind ik.
0: Dus jij wil hier eigenlijk met andere woorden zeggen dat dat nog dieper penetreert in de zielsporiën van ons, ja, van onze amoureuze, zeg maar, ja, muziekromantiek. Hè? Want dat geeft kippenvel op elk lichaamsdeel eigenlijk.
1: Ja, zeker. Het is echt zo breekbaar en zoveel schoner.
0: Ja, wat dacht je toen je het hoorde? Waar was je?
1: Gewoon thuis in de keuken, denk ik.
0: Ja, dan komt dat toch even binnen, hè?
1: Ja. Dat had natuurlijk al een mooie leeftijd wel, maar het is toch altijd spijtig als er weer zo'n icoon... verdwijnt, hè.
0: Ja, goed, ik ga dat gewoon voor jou spelen. Ah, trouwens, wist je dat Elvis, die wilde dat ook opnemen, die song, hè? Die was er een grote fan van.
1: Ah, nee, dat wist ik niet.
0: Ja, voilà, en dan werd er gebeld met kolonel Tom Parker, de manager, en die vertelde dan tegen Dolly dat ze dan 50% moesten afstaan aan rechten, maar zij wilde dat niet, omdat ze vond dat dat haar kostbare goed was, en dat dat eigenlijk voor de familie zo, ja... Het bestaan zou garanderen. En ze wilde dat niet. Ze heeft heel de nacht gehuild, omdat ze ook zo'n fan was van Elvis. Maar ze had ook, een zakelijk instinct. Dus ze kon het niet over haar hart krijgen. Toch straf, hè?
1: Echt een straf van madame.
0: Voilà. We gaan het gewoon spelen. Caro, bedankt voor zoveel liefde voor Dolly. En maak er een mooie zondag van.
1: Dank je wel.
0: Tot ziens, hè.
1: Doei.
2: De tijdloze studio.
3: Studio Brussel. Life is music.

0: zat ook een geweldige humor natuurlijk, Dolly Parton. Traveling Man over de liefde bedrijven. Moeder en dochter doen dat los van elkaar. Weten ze dat niet, dat ze dat hetzelfde doen met de deur-aan-deur verkoper die ze dus eigenlijk delen. En later komen ze er pas achter dat ze dat doen.
1: De tijdloze studio...
2: Life is music.
0: Er komen hier tranen van pracht en geluk en vreugde binnen in de app met die I Will Always Love You van daarnet. Ja, wacht tot je dit hoort natuurlijk. You Are. Ze stapte ook wel eens richting de pop iets meer als de country zo wat verliet. Dan ging het dit hier.

0: Dat is het mooiste eigenlijk op de radio aan dit vak. Hè? Als je dan een eerbetoon mag doen aan iemand en je krijgt oprecht zelf letterlijk kippenvel. Ik moest zo meteen even naar het toilet en ja, ik voelde zo een beetje water komen daarboven in de oogbollen. Maar goed, dan hou ik me sterk, want ik moet nog een uur door met het eerbetoon voor Dolly Parton. Maar jullie delen heel veel liefde in de app. Inge is er ook bij. Inge uit Wetteren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Dave.
0: Ja, dag Inge. Zeg, die You Are, daar heb je een goede herinnering aan, hè? Een hele mooie. Vertel eens.
1: Ja, mijn man en ik, Emmanuel, we zijn 8 jaar geleden getrouwd, zo ongeveer. En wij hebben dit nummer gekozen om ik met mijn vader en hij met zijn moeder te dansen. Ja, sowieso, beiden hebben wel een link met Dolly Parton. Ik weet van dat mijn vader haar altijd zijn rondborstige vriendin noemde. Ja. Al van kleins af aan. maar ook gewoon de tekst. Ja, you are my inspiration. En ja, ook de moeder van mijn man is een geweldige vrouw. En allee, dat was zo, ja, die tekst die paste daar gewoon bij.
0: Ja. Ja, ze verdient zoveel respect, want degenen die haar maar oppervlakkig kennen, die zien natuurlijk die volumineuze vrouw met dat hoge big hair. Klopt. Maar ze is zo onwaarschijnlijk invloedrijk en zoveel meer. En heel veel liefdadigheid ook gedaan, niet te vergeten. Zeg, klopt, zo meteen, Inge, ga ik Just Because I'm a Woman draaien. Want er was ook wel een beetje kritisch. Ze had een keer een boyfriend en die was haar een beetje zo aan het... moet ik het zeggen, aan het schandaliseren over het feit dat ze voordien al wat mannen gehad had. Want dat kon allemaal niet, want als vrouw stond dat niet. En als vent kon je dat zelf wel permitteren. In die tijd heeft zij er toen al een punt van gemaakt. Dat gewoon is, ja, ik ben gewoon omdat ik een vrouw ben, begin jij mij hier te bekritiseren. Is toch knap, want je moet het maar doen in dat tijdperk, hè?
1: Dat is waar, ja, inderdaad.
0: Ongelooflijk. Straffe madame. Inge, Just Because I'm a Woman, ook voor jou, komt er zo meteen aan. Bedankt voor jouw verhaal en nog een mooie zondag.
1: Ja,
0: graag
1: gedaan.
0: Tot ziens. Yo. Ja.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Studio Brussel.

Met de wel te verstaande boodschap erin verwerkt. Dolly Parton, wat heel veel aangevraagd wordt natuurlijk. Wat ik ook niet anders kan dan draaien. Dit ga je sowieso meezingen. Het is van willen, of moeten, of kunnen, of niet, of whatever. Hier gaan we. Doe maar mee.

Je moet oppassen voor kortsluiting, want er rollen tranen uit de app van geluk. Ook bij Daisy, bij Tim, bij Benedict, bij Olivier, bij Therese, noem het allemaal maar op. Goed, Kenny Rogers met dit duet samen met Dolly. Het was oorspronkelijk voor Diana Ross, zo gezegd, geschreven, maar misschien ook wel voor Marvin Gaye. Dat zeiden de mannen van de Bee Gees. Maar goed, als je die stem van Dolly samenvoegt met pakweg Emmylou Harris, Linda Ronstadt, wat krijg je dan? Krijg je dit.

0: En als ze alles een dom blondje genoemd werd, dan gleed dat gewoon lekker van haar af. Krachtige vrouw en reageert ze met die geweldige song, Dumb Blond. Heerlijk toch? Er komt zoveel reactie binnen, ik moet gewoon wat mensen bellen. Elke uit hout halen. Goedemorgen Elke.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een bijzonder goede reden om niet de emotionele Dolly te laten horen, maar de dansbare Dolly. Vertel me wat je wil.
1: Ja, Baby I'm Burning. Dat is zo'n beetje de tegenhanger van haar emotionele prachtige nummers natuurlijk. Maar dan kan ik dansen, een beetje haar discoperiode. En ook fantastisch nummer. Heel grote fan van Dolly. Al van in mijn studentenperiode hadden we een beetje een kleine Dolly fanclub. Dus super fan. Ja.
0: Zalig. Was er ook een lookalike in die fanclub van Dolly?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Goed. Elke, ik ga het gewoon voor jou spelen en we gaan het delen met de wereld. Top. Baby I'm Burning voor Elke uit hout halen en elke andere Dolly fan. Maak er een mooie zondag van. Top. Veel liefde en graag tot de volgende keer. Dag Elke.
1: Heel veel bedankt.

0: Baby, I'm Burning voor elke en voor elke Dolly-fan out there. Zometeen komt Coat of Many Colors eraan. Haar moeder, ja, ze had het niet breed vroeger. En haar moeder die maakte een jas voor haar met allemaal vodden van verschillende kleuren. Toch iets mooi aan elkaar kunnen naaien. Ze was er heel fier op, maar werd dan uitgelachen op school met die jas. Goed, dat komt eraan. Zometeen.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Studio Brussel.

0: Coat of Many Cars, Dolly Parton. Goed, Beyoncé natuurlijk ook een grote fan van Dolly. En kijk eens wat er dan gebeurt als die twee elkaar vinden.
1: Cowboy Carter, time to strike a match.

Beyoncé. Met Dolly Parton dus, die de track in gang zette. Eind jaren 70 is ze bezig met Here You Come Again, Dolly Parton. En dan klinkt dat voor haar toch een beetje ook te poppy. Want ze vreest de kritiek. Ja, maar dat is toch geen country. Zou er niet wat steelgitaar in kunnen? Dus ze gaat naar Gary Klein, de producer, en smeekt hem. Doe er wat steelgitaar in. Als ik dan kritiek krijg, dan kan ik zeggen, het is wel country. Ja, zo ging dat ook met Dolly.

0: Dikke 20 jaar geleden was er de film Transamerica. Dit is de originele song van die film Traveling Through door Dolly Parton. Je hebt een uur lang Dolly Parton gekregen als een eerbetoon aan een ongelooflijk straffe madame die we nooit vergeten.
1: De tijdloze.
0: Hoe eindigen we dan? Misschien wel op deze manier dat we Dolly iets bluegrasserig laten doen, als het dan een woord is, met Stairway to Heaven, met Led Zepp. Goedemorgen allemaal nog. Bye bye.

0: Dank jullie allemaal voor zoveel liefde voor Dolly. Een uur lang een eerbetoon, wel verdiend. Maak er een mooie zondag van.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
4: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.

0: Goedemorgen, een uur of 10.
1: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
2: Er is iemand doodgeschoten op een rave in Zwitserland. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau Rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de Bbox-automaten. De overkoepelende organisatie van de krantenwinkels Perstableau is daar niet blij mee.
3: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen. Ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
2: De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van die kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het weer. Vandaag veel bewolking. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En dan temperaturen tot 21 graden.
4: Studio Brussel.
5: Responsabiliteit.
6: De zomer loopt op zijn eind, dus we kunnen alweer beginnen denken aan die all-in voor volgend jaar. En als je inspiratie wil opdoen, het kan perfect. Je krijgt hier het beste uit Voyage, Voyage. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: zondag, de laatste zondag van de zomer. En misschien ook wel de mooiste. Want je krijgt van mij een best-of uit Voyage Voyage. Dat is het goedkoopste reisprogramma van de hele VRT. Want we zijn hier gewoon in de studio gebleven. De studio vanuit Brussel. Maar ik trok wel naar Japan, naar Puerto Rico, naar Turkije, naar Italië, naar Portugal, naar Nigeria. Noem maar op. En vandaag gooi ik mijn fotoalbum open. Het is diavoorstel eigenlijk met de best-of. Maar vooral ook met de beste en de leukste muziek van de afgelopen weken. En soms ook met de grootste verrassingen. Want ik had Lara Chedraoui te gast bij mij in de show over Libanon. En die begon plots over een buikdanseres op haar communiefeest. Niet enkel dan natuurlijk ook over Libanezen en bekende Libanezen in de muziek.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Jawel, zeker wel Libanees te noemen. System of a Down. En dat is niet alles. We zitten nog tot 12 uur vanmiddag. Dat wil zeggen nog een dik... Wow, nee, een klein uur. Het gaat altijd heel snel als je amuseert. Dus een klein uur, laat ons zo zeggen. Zit ik met Lara Chedraoui in Libanon. Enkel maar muziek uit Libanon. Lara, ben jij al veel Libanese muzikanten met Libanese roots tegengekomen?
3: Nee.
0: Wel, dan ben je nog niet op de juiste plek geweest.
3: Nee, dat kan. Lara.
0: Want als je op de juiste plek komt, dan kom je deze tegen. Ken je het?
3: Dat is dingen. Shakira met het WK-lied.
0: Het WK-lied, inderdaad.
3: Yes.
0: Je was niet uitgenodigd.
3: Het andere WK-lied.
0: Je was niet uitgenodigd op de finale dan.
3: Nee, raar hè?
0: Jammer. Ah, zo jammer. Je had daar met Infantino aan de foto kunnen gaan.
3: Maar ik had die echt los naar kop staan.
0: Maar dus Shakira, waarom zou ik die in de playlist kunnen steken vandaag? Ja, zij heeft Libanese roots. En zij is daar trouwens heel erg trots op.
3: Ja.
0: Ze heeft ook al een paar keer gespeeld in Libanon. En zij zegt, en dat vond ik wel heel grappig, ze buikdanst, hè?
3: Ja.
0: En ze zegt, ik heb dat nooit moeten leren, dat zat in mijn genen.
3: Ik heb een buik en ik kan dansen en daar stopt het. Maar ik kan niet, dat is echt super moeilijk. Ik heb dat echt al, want toen wij onze, mijn zus en ik onze communie deden, was er een feest.
0: Ja.
3: Papa was daar ook en hij zei, ja, dat was in een Libanees restaurant met een buikdanseres. Maar
0: wat
3: wel hilarisch was, want dan was dat de familie van mijn mama aan de kant. Onkel Roger en iedereen zo. En dan plots staat daar zo een buikdanseres en iedereen was zo, wat is dit? En ik weet als kind dat ik dacht zo, ik en mijn zus zo, wow, dat is echt cool.
0: Geoefend?
3: Echt geprobeerd.
0: Maar helaas.
3: Ja.
0: Goed, Shakira, Libanees. Er is een Belg en ik link die eigenlijk eerder met Egypte. Want zijn grootvader was een van de stemmen van Egypte. Een van de filmsterren ook van Egypte.
4: Babylon, I'm looking out from your cold tower.
0: Tamino natuurlijk. Maar hij heeft ook een link met Libanon. Zijn grootmoeder is Libanees.
3: Ja, voilà, kijk.
0: En blijkbaar is het ook op een reis in Libanon dat hij daar terug de liefde voor die Arabische klanken heeft ontdekt.
3: Dat wist ik niet.
0: Voilà.
3: Dat is heel leuk.
0: Een reis naar Libanon, dat kan veel met je doen. Dat heb ik bij jou ook al gemerkt. Maar we gaan, weet je wat we gaan draaien? We gaan een andere prachtige stem draaien. We hadden Tamino zijn stem kunnen halen. Maar we hebben een stem van nog een verder verleden.
4: Please stay by me.
0: Paul Anka. Een man met Libanese roots. En hij zegt zelf dat zijn sound een combinatie is van de kerkgezangen in Amerika die hij daar geleerd heeft. En dan toch ook de Libanese klanken uit het bergdorp ergens boven Beirut.
3: Ah, oh, zalig.
0: Dus voilà, het zit ergens, je moet goed luisteren hoor. Maar het zit er ergens in, moet dan toch maar zijn.
3: De ballad, hè?
0: Voilà, de ballad. Voilà, de melancholie, de ballad. De baby zit er allemaal in. Paul Anka, put your head on my shoulder.

Hallo, mijn naam is Jelle en ik luister hier vanuit Lissabon. Mijn favoriete Portugese groep die ik heb ontdekt is Napa. Zij hebben vorig jaar meegedaan aan Eurovisie Songfestival met het lied Deslocado en ik was meteen verkocht. Moet ik zeggen dat Deslocado voor mij heel speciaal is, omdat het gaat over hoe je je eigen land kunt missen wanneer je ergens anders woont. En toen ik 4 jaar geleden naar Lissabon ben verhuisd, begon ik heel veel aan België te missen. En daarom ligt het lied mij echt enorm nauw aan het hart.

0: Portugese Napa en een deslocado. Onze uitstoot die gaat vandaag alle kanten uit, want we springen alweer op de vlieger. Sorry, we trekken naar Nigeria. Dat is het land van muzikant Troy, die je kent van de Nieuwe Lichting. En dat is ook het land van de Afrobeat en Fela Kuti. Die stem, die blazers, herkent hem meteen, denk ik, hè, Troy.
1: Uiteraard, wauw.
0: Fela Kuti, de father of Afrobeat wordt hij genoemd.
1: Ja, klopt.
0: Afrobeat, dat is... Ja. Het hoort, die drumgroove, hè?
1: Absoluut, ja. Dat is die drumgroove die dat dan, ja, respectievelijk uit Ghana en Nigeria vooral komt. In combinatie met dan zo die Amerikaanse jazz, soul en funk sound.
0: Uh-huh.
1: Die dat, ja, ik zeg het, de perfecte ontmoeting is tussen complexe ritmes en, ja, grotere orchestratie of zo.
0: Oké, praten over muziek. Ik vind dat fantastisch, ik vind dat tof. Maar wat ik nog leuker vind, is muziek laten horen. Je hebt er net al gezegd, is die drumgroove. En dat is de drumgroove van de Afrobeat. Tony Allen, de drummer. Dat is de legend, de man die dat waarschijnlijk gewoon heeft uitgevonden en heeft gelegd. Dat klinkt zo. Als die man klinkt, als die man drumt. Misschien, jij bent een trompetist, Troy.
1: Ja, dat klopt.
0: Misschien moeten we bewijzen dat eigenlijk alles goed klinkt op die drumgroove. Je hebt je trompet meegenomen.
1: Ja, ik heb
0: je trompet
1: bij. Dat is vastpakken.
0: We gaan eens kijken, is dat effectief het geval? Klinkt alles goed op deze drumgroove? Troy heeft zijn trompet vastgenomen. Hij staat hier naast mij in de studio. En laat ons eens horen hoe dat klinkt

0: fantastisch.
1: Ja, het werkt wel.
2: Het werkt echt heel erg goed. Troy, hier live hier op de trompet, op de afrobeat, op de radio. Wauw, Troy, dankjewel. Ik vond het zelfs fantastisch.
0: Graag gedaan.
2: We zullen richting de legend gaan ook.

0: Villa Cuti en zijn water Get No Enemy. Straks Gabriel Rios en een Italiaan, een Belgische Italiaan met een wereldhit.
1: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
2: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Studio Brussel. Hey.

0: De legende Gabriel Rios, een van de gasten hier afgelopen zomer bij Voyage Voyage. Je kan trouwens alle afleveringen herbeluisteren via VRT Max. En misschien kan je dus ook met een goede VPN luisteren vanuit Italië. La Bella Italia, het land van mijn gast Cellini. En het land van de superster Rocco Granata.
1: Voyage, voyage.
2: Goedemorgen, buongiorno, dag Rocco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Rocco, hoe gaat het met jou?
3: Goed, heel goed, dank u wel.
2: Zeg, ik heb hier Gianmarco Cellini in de studio, jij kent hem hè?
3: Ja, Gianmarco, buongiorno.
4: Buongiorno Rocco.
3: Come va?
4: Bene, bene, tu?
3: Come sei?
4: Qui a Bruxelles adesso, ho fatto il viaggio.
3: Ah, sei a Bruxelles?
4: Nello studio, ho fatto il viaggio del Limburgo.
3: Ja, ma... In Vlaams spreken, dan kunnen ze ons verstaan.
2: Ja, perfect. Rocco, je bent misschien wel de bekendste Belgische Italiaan. Toen jij jong was en je begon muziek te maken, je hebt een gigantische hit gehad op jouw 20 al. Hoe reageerden de mensen op jouw Italiaanse klanken?
3: Oh, de Italianen waren natuurlijk heel blij. En het is een groot succes geworden. Het succes is begonnen hier in België en het is dan in heel de wereld geweest. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Amerika, Canada. Dus ik ben blij dat het gelukt is, ja.
2: Zeg, Rocco, we zijn hier 2 uur lang Italiaanse muziek aan het draaien op de radio.
3: Ja.
2: Waarom is volgens jou de Italiaanse muziek de allermooiste ter wereld?
3: Ja, omdat er in alle liedjes een coupletje is en een refrein is. Tegenwoordig, het zijn ook mooie liedjes allemaal, maar je hoort maar geen coupletje, geen refrein, geen einde daaraan. Dat is het. Italiaanse muziek is toch mooie muziek, hè?
2: Zeker. Ik heb echt al fantastische dingen gehoord en we zijn nog maar een dik uur bezig. Er komt nog zeker heel veel aan. Rocco, heel erg blij dat ik jou even mocht bellen.
3: Ja, ik moet zeggen, ik ben aan het luisteren op Radio Brussel. En grazie, Rick, dat u Italiaanse muziek speelt.
2: Met heel veel plezier gedaan, Rocco. Rocco,
3: ik voel me in Italië.
2: Super.
3: Ciao, Rick.
2: Ciao, arrivederci. Ciao.
3: Ciao,
4: buona domenica.

Rocco Granata bij Voyage Voyage. Een nummer dat nog de komende week in jouw hoofd gaat zitten, denk ik. En van Italië trekken we, allicht met een caravan achteraan, naar Nederland met deze Efi de Visser.

0: Evi de Visser en Zwarte Zon. Er kwamen niet enkel tips van mijn gasten in Voyage Voyage. Nee, ook jullie, de luisteraars, mijn favorietjes eigenlijk. Hè. Jullie kwamen met heel wat mooie dingen af. Ook wanneer ik het met Ila had over Turkije. Goedemorgen, dag Zera.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen Zera, waar ben je aan het luisteren?
1: Ik ben aan het luisteren vanuit mijn living.
0: Vanuit de living. Er passeert heel veel Turkse muziek op de radio. Zera, wat is jouw link met Turkije?
1: Oh, ik heb Turkse ouders. Ik heb Turkse roots. Dus,
0: okay. Voilà, ja. Dus Turkse muziek, dat staat wel eens op bij jou thuis? Of hoe moet ik mij dat zien?
1: Ja, ik heb zelf persoonlijk niet veel met Turkse muziek, maar mijn ouders hadden dat veel. Maar ik vind Turks vooral eigenlijk een heel poëtische taal. Dus af en toe, als ik eens naar Turks luister, dan is dat wel iets meer naar alternatieve muziek of muziek met meer betekenis achter.
0: Okay. Ja. Dus de teksten zijn best belangrijk als je muziek opzet?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, zeker als het Turkse muziek is.
0: En heb je een playlist met Turkse favorietjes ondertussen?
1: Ja, eigenlijk wel, maar niet zo de standaard HDC Manifest Tarkan. Dat is allemaal goed en wel, dat hoort er ook allemaal bij. Die mensen, dat zijn popsterren, wereldsterren in Turkije. Maar ik ga toch wel graag meer de kanten op van de alternatievere bands, zoals Adamlar en Sex and Dirt en Altengun. Yes. Ook heel goed. Heb ik gezien op... gezien op Pukkelpop en heb ik ook gezien in Droma in Antwerpen.
0: Ja, dat is ongelooflijk,
1: een paar maanden terug. De max.
0: Je zei daarnet Adamlar, ik ga zo meteen een nummer draaien van Adamlar. Ila was heel erg tevreden dat je dat aanvroeg. Wie of wat is Adamlar en waarom vind jij het zo goed?
2: Eventjes terzijde, ik luister ook niet alleen naar...
0: naar Manifest.
2: Naar Manifest. Ik ben een hele grote Adamlar-fan en een Doeman-fan.
1: Ja, Adamlar is eigenlijk een Turkse alternatieve rockband. Wat ik eigenlijk zo leuk aan vind, is dat... die teksten zijn heel poëtisch, maar heel luchtig gebracht met super melancholische beats. En het klinkt... de tekst is eigenlijk zwaar, maar het voelt zo luchtig. En het is eigenlijk zo'n hele warme knuffel dat je krijgt.
0: Okay.
1: Vandaar eigenlijk dat Adamlar een fantastische band vindt.
0: Ja, het nummer heet Sarilirim Birinay. Over wat gaat dat dan specifiek?
1: Ja, bijna.
0: Ik deed het zo heel nonchalant. Ja. Ik dacht, ze gaat het niet horen. Maar over wat gaat het?
1: Sarilirim Birinay betekent eigenlijk, ik omhels iemand.
0: Okay.
1: En voor mij gaat dat nummer eigenlijk over de bagage en de pijn die mensen met zich meedragen.
0: Okay.
1: Maar ook eigenlijk over verbinding zoeken met iemand. En dat moet niet altijd in het negatieve blijven hangen en eigenlijk gewoon durven vergeven en vooruitkijken. Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi nummer.
0: Dat klinkt ook als een heel erg mooie boodschap. Zera, dankjewel voor die tip. Ik werk ondertussen aan mijn uitspraak, maar wij gaan vooral ook Adamlar op de radio draaien. Dankjewel daarvoor. Ciao.
1: Nee, jullie bedankt. Ciao.
0: Voyage, voyage.

0: Ik ga zo meteen een van mijn beste Portugees bovenhalen. Of toch mijn beste Portugese tip. Al heb ik die toch vooral gepikt van Blue Samu, want dat was mijn gast hier in Voyage Voyage. Straks dus na Troy.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Studio Brussel.

0: Classic in wording uit onze nieuwe lichting Troy. En als jij in Portugal bent en je wilt daar vrienden maken, dan is er één band die je kan opzetten. Dat zijn de gitaren van Chutes e Puntapés. En dat weet ook Blue Summer.
1: Ja, we zijn in Portugal aan het duiken. En vooral ook een beetje in Portugal, van Blue Samu. We weten al dat het er heel erg goed ruikt, waar jij vandaan komt. En dus ook dat er heel veel naar gitaren en metal geluisterd werd. Was jij als tiener altijd fan van die Portugese sounds? Of ging jij dan toch vooral op zoek naar iets anders?
2: Ik denk dat er sounds waren waar ik meer relate dan andere sounds. Het heeft me even geduurd voordat ik de metal en de hard rock heb begrepen. Maar ik vond de gitaren wel leuk. Dus ik denk wel dat ik al een touch had met veel van de muziek dat mijn familie naar luisterde.
1: Want Portugal, is dat een guitar country?
2: I feel like Portugal is definitely een land waar dat punk en metal zeker nog zijn plek heeft. Meer dan in andere landen misschien.
1: Ja, want je zei daarnet, de Portugezen houden van gitaren. Een van de grote namen die je in Portugal eender waar op elk festival zou kunnen zetten, in het allergrootst en het allervetst gedrukt op de affiche, is de band...
2: Chutes e Puntapés.
1: Chutes e Puntapés, dat betekent?
2: Slagen en stoten.
1: En ik denk dat dat eigenlijk ook een beetje samenvat hoe die band in elkaar zit. Voor mensen die het niet kennen, wie zijn dat en waarom zijn die zo gigantisch daar?
2: Kijk, mijn onkel gaat kwaad zijn op mij als hij luistert naar deze. Maar ik weet eigenlijk niet zoveel over Chutes e Puntapés. Ik heb dat meegekregen van mijn onkels. Mm-hmm. Omdat dat voor hun legendary band was. En ik heb deze track meegekregen om mijn doelijm. En dat was een track dat van het moment dat hij opgaat, iedereen zong die mee thuis.
1: Okay.
2: Dat was gewoon een beetje de track waar dat iedereen over agreed. Want we zijn niet allemaal metal punk luisteraars in het huis. Mijn oma luistert liever naar fado en jazz. Mijn onkel was meer experimental. Dus er zijn allemaal verschillende tonen. Maar deze track, we all agree.
1: Chutes e Puntapés.
2: Chutes e Puntapés. Voyage, voyage.

0: Portugal dus, met deze Shoot e Pontapés. En nu een world star uit Puerto Rico, Bad Bunny.
1: Hola, me llamo Jessica Van Dop de Jesús. Soy originaria de Guayama, Puerto Rico, y vivo en Bruselas. Y estás escuchando Studio Brussels.

0: in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat, Lulu? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
0: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd. Vooral door de hoge wind, of de felle wind komt dat. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ook vannacht is de wind sterk blijven waaien en de brandweer moet er dus permanent stand-by blijven. Er zijn vandaag opnieuw zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Ze krijgen hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlui, 5 Duitse brandweerwagens en ook een Duitse politiehelikopter om vanuit de lucht te blussen. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en een risico voor burgers. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
7: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
6: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. 1 persoon raakte daarbij gewond. Er is ook schade aan 2 gevels. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. En nog in Brussel in Koekelberg is er gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen 2 mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in Nederland doet de politie onderzoek naar een livestream op TikTok waarop een steekpartij te zien was bij het Centraal Station in Amsterdam. Een TikToker streamde gisteravond hoe hij aan het luchtboksen was. Plots kreeg hij dan ruzie met een groep mannen waarna er klappen vielen en mogelijk stak de TikToker dus ook een van de mannen. 4 mannen raakten gewond, 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. Intussen ligt enkel nog de 43-jarige TikToker zelf in het ziekenhuis. Hij is ook opgepakt. Het weer. Vandaag veel bewolking. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En tot 21 graden dan.
0: Studio Brussel.
8: Responsabiliteit.
9: Voyage, voyage.
0: Rick de Bruiker.
10: Kleine tussenlanding, maar nu weer recht vooruit richting Japan, Nigeria, Turkije en de Costa del Sol. Goedemorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
12: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país, ¿no?

0: naar Spanje zijn we niet geweest. Gelukkig deden de Nederlanders van de jeugd van tegenwoordig dat wel. Ja, voyage, voyage, dat was deze zomer de manier om ook vanuit je luie zetel op reis te kunnen gaan. Met heel wat gasten die mij gidsten doorheen hun eigen roots, doorheen hun eigen platenkast, heel wat favorietjes. En die mij ook wel bij de gekste verhalen hebben gebracht afgelopen zomer. Want de K-pop, die kende ik, de Korean pop. Maar wist je ook dat er J-pop is, met de J van Japan?
1: Studio Puzzel.
2: Voyage, voyage.
0: Goedemorgen, dag collega eigenlijk. Hè. Dag Mai voorbij van de NPO.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mai. Je hebt zelf Japanse-Nederlandse roots en je bent een gigantische J-pop addict, klopt dat?
3: 100%. Ik ben geboren en getogen met Japanse muziek. Dus J-pop zit echt in mijn DNA.
0: Ja, die J-pop, dat is natuurlijk een beetje een containerbegrip, denk ik. Hè? Want je hebt waarschijnlijk rock J-pop, je hebt indie J-pop, je hebt dance J-pop.
3: Ja.
0: Maar het klinkt vaak ook nogal heel intens in mijn oren, die J-pop. Ik ken daar ook niks van. Hoe zou jij dat beschrijven, die J-pop?
3: Oh, nou, ik vind intens altijd een beetje kort door de bocht. Ja, maar ik kan me heel erg voorstellen dat veel mensen dat denken. Omdat het natuurlijk, je hoort waarschijnlijk veel harde klanken, hoge geluiden, veel soorten instrumenten en ook best wel een productie dat helemaal volgestouwd is qua muziek en daardoor heel theatraal. Maar wat je zelf al zegt, J-pop is heel breed. Eigenlijk is J-pop een paraplu-term voor heel veel andere genres binnen de Japanse popmuziek. Dus je kan onder J-pop natuurlijk ook J-rock inderdaad aanschouwen, maar anisong is natuurlijk animatiesongs, maar ook citypop, hè, wat nu heel populair is, ook door TikTok. Dus ja, J-pop is echt heel breed.
0: Wij zijn nu aan het bellen, want je bent presentatrice bij de NPO, maar voor hetzelfde geld. Had jij zelf zo'n carrière gehad in de J-pop, en Mai?
3: Ja, nou, in een ver verleden, 15 jaar geleden, ja. Mijn moeder heeft ooit een demo gestuurd naar een Japanse platenmaatschappij toen de tijd in Japan. En nou ja, op een gegeven moment word je uitgenodigd. En toen werd het in één keer heel serieus. Voor ik het wist, woonde ik in Japan. En dan ja, moet je eigenlijk in zo'n training traject gaan. Alleen ja, ik heb toen op dat moment besloten dat ik het ook best wel heftig vond, zeg maar, de wereld daarachter. Omdat het, ja, het is, je moet zo perfect dienend zijn naar de fans. En je bent eigenlijk een bezit van de fan. En ik vond dat een stukje heel moeilijk als artiest toen de tijd.
0: Oké, je hebt een artiest doorgestuurd en die heet Vandy. En dat is ook echt een gigantische naam, die vult daar echt stadions, hè?
3: Ja, deze jongen is een van de populairste artiesten van dit moment. Is echt niks van dat intense en hysterische, Rick. Dus dat ga ik je al zeggen. Hij is heel erg indie, pop. En ik denk echt dat het Belgisch publiek dit ook fantastisch gaat vinden.
0: Goed, Mai, dankjewel voor de tip. En dankjewel voor de verhalen over die J-pop. We gaan noteren J-pop de komende jaren. Af en toe misschien via TikTok dat het binnenkomt. En misschien dat deze er dan bij zit. Die van die, hier heb je met Odo Rico. Mai, tot de volgende. Doei, doei.
3: Doei.
4: こんにちは、私の名前はリンです。日本の東京出身です。スタジオブリュッセルのボヤージュボヤージュを聞いています。

0: die zat uiteraard ook in die show over Turkije van vorige week met Ila. Kan je herbeluisteren via VRT Max. We zijn ook naar Nigeria getrokken. Dat deed ik met Troy. En Troy, dat is een trompetist met Nigeriaanse roots. Maar er zijn ook zangers met Nigeriaanse roots. Er zijn rappers met Nigeriaanse roots. Er zijn eigenlijk heel veel muzikanten met Nigeriaanse roots.
1: Rick en beste luisteraar, wisten jullie dat Chucky Beats bijvoorbeeld ook Nigeriaanse roots heeft?
0: De man die wil weten hoe een hip-hop beat werkt.
1: Ja, absoluut.
0: Als de beste, denk ik. De man die ondertussen ook met Zwangergie heel veel samen doet. Dat wist ik bijvoorbeeld niet.
1: Ja. Ja, het ding is dat ik... vrienden van mij die hebben ooit nog samen daarmee in de crash gezeten. En het is zo dat ik het...
0: Zo maak je connecties, hè. In de crash, daar begint het. From day one, letterlijk exactly. En figuurlijk. Ja, in die hip-hop zitten een paar namen met Nigeriaanse roots. Een man die daar niet altijd heel duidelijk en open over is, heeft nogal een moeilijke relatie met zijn vader, is deze. Style of the Creator. En we zitten dan toch in die hip-hop. No, that's not me. Act like a waste man, that's not me. Sex in the girl, no, that's not me. Lips in the girl, no, that's not me. Een van de grote namen op Couleur Café afgelopen editie. Skepta, hier met GME, zijn broer. Zijn naam That's Not Me. Die komen uit een heel trots Nigeriaans gezin. Ik heb al foto's gezien met de mama en de papa erbij. Het ziet er fantastisch uit.
1: Die mocht je mijn selecties laten zien. Ik ben heel benieuwd.
0: En ik denk eigenlijk, want we hebben het er nu over die muzikanten met Nigeriaanse roots, dat die eigenlijk allemaal fan zijn ook van deze dame. En jij ook, hè, Troy? Sade. Oh,
1: absoluut, wat een stem.
0: Waarom moest hij er zeker in vandaag?
1: Goh, omdat Sade is een stem die echt wel gewoon mesmerized is. Ze neemt u direct mee naar een andere wereld. Die lange lijnen die dat ze maakt en creëert. En die tijdloze sound ook gewoon. Mm-hmm. Het gegeven dat daar nummers na ettelijke jaren weer viraal zijn beginnen gaan op TikTok en Instagram en andere sociale platformen. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg, hè. Dus kan niet anders dan even gedraaid te worden dan.
0: Dat we gaan het doen ook. Sade and the Swedish Taboo met de Nigeriaanse roots. Ik zeg het, tot vanmiddag. All the way into Nigeria.

0: Sade, de ongelooflijke stem van Sade met de Nigeriaanse roots. Dat weten we dan ook weer al. Zoveel bijgeleerd eigenlijk al deze zomer in Voyage Voyage. Ik toch alleszins. Zo heb ik ook bijgeleerd dat de beste Belgisch-Libanese band, dat sowieso de Intergalactic Lovers zijn. En die krijg je zo.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Intergalactic Lovers Delay. En van Libanon trekken we met de goedkoopst mogelijke vlucht, blijft natuurlijk de VRT, naar Nederland. En Evie de Visser, die was mijn gids hier in Voyage Voyage. En ze had het ook over haar moeder en haar vader, die ook een heel erg mooie muzikale achtergrond hebben. We hebben het over Nederland en over Den Haag in de jaren 60 en 70. Ja, Evie de Visser, je hebt het er net al even meegegeven, maar je komt eigenlijk uit een muzikaal nest, hè?
1: Heel muzikaal, ja, zeker.
0: Muzikaal Nederlands nest in Den Haag. Wat voor muziek klonk daar?
1: Veel 60s, 70s, Crosby, Stills en Nash-achtige dingen. Met Neil Young, ook wel Talking Heads.
0: Okay.
1: Mijn vader houdt heel erg van popmuziek, wat het ook is. Toto, papa-muziek gewoon. Eigenlijk maar van papa-muziek. Mijn moeder houdt van Carole King, Plastics, denk ik.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder houdt ook van, veel van Zita Swoon, bijvoorbeeld. Dat is ook wel weer vet.
0: Ik heb iets teruggevonden, Eefje.
1: Okay.
0: Dat klinkt zo. Taartjes.
1: Ja.
0: Komen die jou bekend voor?
1: En mijn vader is de bassist en hij deed veel zang, koorzang, koortjes. Het was een Indo-rockband, hè? Twee Indonesiërs, twee Nederlanders in Den Haag. En heel veel samenzang en een beetje deze stijl. Ja.
0: De groovies. Daar was
1: succes mee. Ja. Ze hadden echt een hitje en ze toerden door het land.
0: Dus ja, en als je zegt Den Haag in de jaren 60, 70, er gebeurde wel wat. De eerste Nederlandse band die een popalbum heeft uitgebracht, die kwam ook uit Den Haag. En dat is deze band, hè? Ja, de Golden Earring, een legendarische Nederlandse band die een wereldhit gescoord heeft. Maar die zaten dus ook op dat moment in Den Haag, misschien met jouw vader op café.
1: Ja, op café. Ik denk, dus mijn vader vertelt wel altijd dat ze elkaar veel tegenkwamen altijd in die tijd. En ook in de tijd dat de Golden Earring nog niet was doorgebroken. Dat zij dan de bandjes waren uit Den Haag in die scene. En dat ze elkaar allemaal wel een beetje kenden.
0: We gaan Golden Earring erdoor jagen met Radar Love.
2: Voyage, voyage.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

mannen van Fela Kuti en Bob Marley samen aan het werk. En dat na Evie de Visser en haar muzikale familie. Het is precies een family affair. Maar nee, het is vooral voyage, voyage. De hele zomer gingen we op trip langs een pak muzikale bestemmingen. Zo ook naar Japan. Japan, dat is het geboorteland van Ailee, die vorige week nog op Pukkelpop stond. En van een Pukkelpop

0: De beste mosterd die komt volgens heel wat mensen uit Dijon. Of uit de Colruyt, die van 365 is ook wel niet zo slecht, want dat is wat. Maar volgens Tim en Palen komt de beste mosterd uit Turkije, de horizon.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

gitaren van Ila Leave Me Dry. Ze heeft de Turkse roots en ze is daar trots op. En de Turken die houden van gitaren, maar die houden ook van wat funkier sounds, zeker in de jaren 70, met de Anatolian Funk. En ook Kevin Parker van Tame Impala, die is daar fan van. Dat legden we jou uit in die show over Turkije.

0: Tame Impala. Kevin Parker, die heeft het toegegeven. Het is zelfs in deze groove te horen. Hij geeft het zelf gewoon grif toe. Een tijdje terug nog aan Thibaut Christiansen heeft hij het verteld.
1: I listen to a lot of different music these days. I went through a period of listening to just like only 70s Turkish music. There was this guy named Baris Manko. I call him the Turkish Todd Rundgren, and he was a favorite of mine. In fact, a lot of his music and a lot of other Turkish artists inspired Loser.
0: Voilà, dus deze groove die is dus ook te vinden bij die Hal Hal van Baris Manço. Voyage, voyage.

0: Voyage. Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Voyage.
3: Goedemorgen, dag Dario Goldbach.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Dario, je bent schrijver, jij bent columnist en je bent eigenlijk ook stiekem een beetje fan van André Hazes, klopt hè?
4: Ja, kijk, uiteindelijk is iedereen in Nederland een fan van André Hazes, of ze dat nou willen of niet.
3: Ja, wat heb jij met Hazes?
4: Ja, kijk, er is een moment in de nacht, als je in de kroeg bent, zo een beetje richting het einde, dat er dan opeens, wanneer niemand het verwacht, keihard een André Hazes wordt opgezet. En dan maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, hoe oud je bent. Iedereen zingt op dat moment mee. En dat is toch een kracht die Hazes bezit, die weinig andere artiesten bezitten.
3: Dario, ik was aan het twijfelen tussen zij gelooft in mij of het laatste rondje. Ik denk dat ik voor die laatste ga gaan. Dat is een nummer dat wel eens passeert als laatste track. Ik denk in heel veel Nederlandse cafés. Hè?
4: Ja, zeker. En als die komt, dan staan we op de stoelen en de banken. Dat kan niet anders.
3: Dario Goldbach, dankjewel dat je even kon bellen. En we gaan hem luidzetten. André Hazes en zijn laatste rondje. Tot de volgende.
4: Super, zet hem op. Thanks.
3: Doei. Voyage, voyage.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel nu je boodschap online of via de app, dan krijg je voorbereidings- en leveringskosten helemaal gratis.

0: Brussel.
1: Er wordt geprotesteerd tegen drugsgeweld in Brussel. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de verschillende schietpartijen. Vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
2: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
1: Nog in Brussel in Koekelberg is er gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand gelopen zijn. De dader is gevlucht. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen wel weer onder controle. Maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment wel al heel nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
3: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
1: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
4: Life is music.
5: Robbe van Dijk.
6: Zometeen gaan we op een dag naar ergens met Jungle en varen in een bootje op de Amazone met Declan McKenna. Na Coldplay, welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Goedemiddag. Laatste zondag van augustus. De zomer loopt op zijn einde en we gaan die zomer afsluiten in stijl vandaag. Met heel veel leuk geluid. Onder andere het maffe geluid van Jungle. Ja, er zal nooit genoeg Jungle zijn. Die perfect heese stem van Lydia Kitto. Daar parkeren ze dan zometeen een heerlijk baslijntje onder. Komt er zo aan. Dit is Someday, Somewhere. Goedemiddag.

Declan McKenna met Brazil. Young Yellow, die heeft er een stevige festivalzomer op zitten. Gisteren speelde hij nog op Maanrock. En volgende week zijn laatste festivalshow op Krammerock. Deze heet Koppengaard.

0: Nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: We staan op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die prijzende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

Amadeus met The Architect. De Minions, die stelen alles graag de maan. En Len steelt de zon, of toch de zonnestralen. Dit is Steal My Sunshine.

De fantastische Dolly Parton. Laatste zondag van de zomer vandaag. Dus morgen is misschien wel de meest gehate maandag in de geschiedenis van maandagen. Gewoon nog even niet aan denken. Free Your Mind. Dit zijn Prospa en Clooney.

Ed Sheeran in zijn kopstem hier in Castle on the Hill. Nothing But Thieves brengt binnenkort een nieuw album uit. En daar staat onder andere dit ruige nummer op, met korrelige gitaren. Maar ik hou vooral van dat ingetogen stukje vlak voor het refrein. Er zit ook een kleine vertraging in. Heel leuk. Dit is Baby Cool.

21 Pilots met Raw Fear. Hey, als je fan bent van Fontaine's DC, zou ik zeker blijven luisteren tot na het nieuws van 1 uur. Het is maar een tip. Ondertussen Corner Shop met Brimful of Asha.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
9: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
8: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belgius.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 1 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastinginspectie heeft het afgelopen jaar 447 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat gewoon. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunningen is in ons land verboden. Omdat daarbij vaak niet gecontroleerd wordt waar het geld vandaan komt of waarvoor het dient. En dus maken ook criminele en terroristische organisaties er gebruik van. Het aantal opgespoorde dossiers is in 1 jaar verdrievoudigd. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
15: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
14: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie nu wel onder controle, maar er blijven nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein en zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al wel nauw verbonden met de Europese Unie, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
16: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
14: Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
17: Dit uur de hotshot van Fontaines DC.
18: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
17: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
19: in de app van Studio Brussel.
17: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Studio. Studio Brussel.
19: Life is music.
17: Robbe van Dijk.
12: Ja, zet je oren op scherp en spijker je kennis van Fontaine's DC nog wat bij. Dan win je misschien straks wel een ticketje voor die showcase. Wie weet, wie weet.

MGMT met Electric Feel. Royal Blood gaat altijd hard, maar voor hun nieuwe plaat gaan ze harder. Dat zeggen ze zelf en ze hebben niet gelogen. Dit is de eerste single 10 over 10.

Bob Marley, Three Little Birds. Volgende week weer een goed gevulde Ticket Tuesday. Veel te winnen. Onder andere tickets voor Mac DeMarco in OLT Rivierenhof. Stel je voor, dit nummer onder een lauw warm nazomerzonnetje. Ik zal luisteren dinsdag. Dit is Chamber of Reflection.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

0: Ray, Where Is My Husband? Als jij graag een huwelijksaanzoek zou willen doen aan Green Chatten, frontman van Fontaines DC, ja, dan zou ik toch nog heel even blijven luisteren.
1: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is

0: Ja, en plots waren ze daar. Fontaines DC met Marianne.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, jongens, even serieus blijven. Jullie hebben de app stuk gemaakt. Die massa's berichten, echt niet te geloven. Iedereen wil erbij zijn bij die exclusieve showcase volgende week donderdag. Ja, het zijn echt waanzinnig veel berichten. Maar ik heb er gewoon net iemand uitgepikt. En die ga ik nu bellen. Ja, als ik een tip kan geven, neem je gsm op. Daar begint alles mee.
2: Hallo, met Linde.
0: Dag Linde. Ik spreek met Robbe van Studio
2: Hallo.
0: Brussel.
2: Oh my god, ik geloof het niet.
0: Jij weet waarvoor ik jou bel.
2: Ja, voor Fontaines DC, hopelijk.
0: Absoluut. Alles oké, okay. Ben je zenuwachtig?
2: Heel, heel zenuwachtig.
0: Ja, dat is helemaal terecht, want er hangt veel van af. Met name een ticketje voor die exclusieve showcase van een van de beste bands van de wereld. Ja, ik wil je geen extra druk opleggen, maar ik heb het toch gedaan. Oeps. Het is met een toelatingsproef. En die toelatingsproef bestaat uit één vraag. Linde, ben je daar klaar voor?
2: Ja, ik hoop het.
0: Oké, hier komt ze. Goed. De laatste plaat van Fontaines DC heette Romance. Kan je die platenhoes een beetje voor de geest halen?
2: Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen.
0: Oké, dat is al een goed begin, want ik wil van jou weten welke drie kleuren je op die plaat kan terugvinden. Vertel het mij, Linde.
2: Dat is blauw, groen en roze, denk ik.
0: Is dat blauw, groen en roze? Linde, jij hebt drie nieuwe lievelingskleuren, want dat is gewoon goed.
2: Ja, oh my god, dank u.
0: Proficiat, Linde.
2: Oh my god, yes.
0: Jij mag volgende week donderdag naar die showcase komen. Dat wordt fantastisch voor jou en voor iemand anders, want het is een duo-ticket. Wie ga je meenemen?
2: Oh, ik weet het eigenlijk nog niet. Iedereen wil mee.
0: Ik ging het net zeggen, ik denk dat je wel iemand gaat vinden. Want gezien de berichten hier in de app is er ongelooflijk veel enthousiasme. Dus bij jou in de buurt ga je ook ongetwijfeld iemand vinden. Blijf nog even aan de lijn, dan kunnen we zo meteen alle praktische dingen nog regelen. En ja, geniet nog even na, hè.
2: Dankjewel.
0: Tot zo, hè.
1: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
1: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Studio Brussel.
1: Life is music.

The National met Bloodbuzz Ohio. In Somber is al fantastisch, hebben we gezien op Pukkelpop. En je krijgt er van mij nu 100 sombertjes in de intro van My Body Isn't Ready.

Paradise City, Guns N' Roses. Ja, waar is de tijd dat ik dit stond te playbacken met een badmintonraket in mijn poten? Moet ik dringend nog eens doen eigenlijk. Bon, terwijl ik naar de decathlon ga, Ugel en Ultranaté met Moving to the Sun.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, maar die lust die ook, hè?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 2 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: AA Gent speelt tegen Club Brugge. De wedstrijd is een klein half uur geleden begonnen. We gaan meteen naar Tom Boudeweel. Hoe staat het daar?
17: Nog altijd een 0-0 met veel balbezit voor Club Brugge, zoals in de vorige wedstrijden. Maar de scherpste acties in de zone van de waarheid, die komen toch van AA Gent met een kopbal van Wilson erover. En dan een schot van Sonko gered door Sommer in de rebound. Trapte Vergara op de bovenkant van de lat. Maar het is Club Brugge dat aan het zoeken is, dat heel aanvallend speelt, ook in balverlies. Maar dat niet echt kan omzetten in grote kansen. Een deviatie met het hoofd van Van Aken is het gevaar wat we tot nog toe hebben gezien. Bijna 29 minuten zijn we aan het voetballen nog. 0-0.
16: Dankjewel, Tom. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastinginspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
18: Het is perfect afhandelbaar zonder enige spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
16: Voor de kust van Noord-Cyprus is een schip met 270 passagiers gekapseist. Het schip zou kort na vertrek zijn omgeslagen. Er zouden intussen 159 mensen gered zijn. Boten van de kustwacht zijn samen met helikopters ingezet om de overige passagiers uit het water te halen. Het schip was onderweg naar de Turkse kust. In heel Noorwegen zijn er vanmorgen kerkelijke herdenkingsdiensten gehouden voor de overleden koning Harald. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Hij regeerde meer dan 35 jaar en was erg populair. Na zijn dood werd hij onmiddellijk opgevolgd door zijn zoon. Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
13: Studio Brussel. Live is music. Robbe van Dijk.
14: Goedemiddag, ik heb te veel koffie gedronken, dus we gaan cafeïne en de boel afbreken zometeen met Queens of the Stone Age. Welkom.

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean, Charlie XCX. Ja, ze heeft al vele gedaantes aangenomen en haar laatste is misschien wel de meest filosofische tot nu toe. Ze stelt zichzelf een hoop vragen in deze camera. Goedemiddag.

ja, van Gorky, ja, dat is top, hè. Tromgeroffel nu. Ja, we proberen de reclame altijd kort te houden hier op Studio Brussel, maar dat lukt niet altijd, want nu krijgen we 3 minuten reclame voor Beverly Hills van Weezer.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

Mumford & Sons. Het was een ware wervelwind op de mainstage van Rock Werchter begin deze zomer. Zij stonden er ook, kwamen helemaal uit Nieuw-Zeeland. Baloo Brigada met Bad Head.

Ah, het enige wat dit nummer mist is nog een dubbel refrein op het einde. Zo ongelooflijk goed. En ik heb het net even gecheckt. Staat dus niet eens in de tijdloze. Ja, daar ga ik toch een missie van moeten maken. Eind dit jaar na Supergrass met Sun Hits the Sky.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

Stromae met L'Enfer, Kids With Buns zijn er een mooie festivalzomer van aan het maken. En ondertussen blijven ze ook gewoon nieuwe muziek uitbrengen. Dit is de laatste nieuwe single in aanloop naar hun nieuwe album. Deze heet Best Friend. MUZIEK

0: Leven we binnenkort in een narco-staat?
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
3: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
8: Go Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Boten van de kustwacht en helikopters proberen nu mensen uit het water te halen. Zo'n 160 passagiers zijn intussen gered. In de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang. In het duel tussen AA Gent en Club Brugge. We gaan live naar Tom Boudewil. Hoe staat het daar?
17: Nog altijd de gelijke stand met de doelpunten die vielen op het einde van een eerste helft die vooral in het voordeel liep qua balbezit dan voor Club Brugge. Maar de scherpste kansen die waren voor AA Gent, de thuisploeg die ook op voorsprong kwam via een goede goal van Vergara. Maar meteen de tegenaanval van Hans van Aken, die aanvoerder, die zorgde voor de 1-1. De tweede helft is veel minder van kwaliteit en Club Brugge net met zijn tienen gevallen, want Carlos Forbes heeft een rode kaart gekregen. Dus club op zoek naar nog altijd het maximum met zijn tienen. Voorlopig puntenverlies 1-1.
16: Dankjewel, Tom. En dan nog dit. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem, bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
18: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
16: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
3: Studio Brussel.
19: Life is music.
3: Robbe van Dijk.
14: Straks de pianoriff van 2026. En we gaan ook nog kloppen op de hemelpoort met de Last Dinner Party. Maar eerst langs de hel met Linkin Park.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Shotgun van George Ezra. Binnen 50 jaar zal deze pianoriedel ons allemaal instant terugkatapulteren naar het gezegende jaar 2026. Dit is de Bauza met Magnetic.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.

0: goodbye. No goodbye van Paul Kalkbrenner. In juni vonden de Hunger Games van Studio Brussel plaats. Drie tributes hebben daar op leven en dood gevochten. Of ja, ze leven wel nog alle drie, maar ik bedoel maar, het was spannend. Hè? En ze hebben gestreden in elk geval op een plekje in ons zendschema onder toeziend oog van de immer inspirerende Fien Germijns. En de winnares van die wedstrijd van de grote prijs Fien Germijns is geworden Marie de Lanceer. Deze avond en nacht maakt zij gewoon haar allereerste solovlucht in de ether. En dat zal ongeveer zo klinken.
1: Het is de eerste keer dat ik echt live zelf alleen op Studio Brussel mag presenteren. Dus dat is wel spannend natuurlijk. Maar ik heb er vooral heel veel goesting in en ik ga er wel van genieten. Je gaat veel positiviteit horen, veel energie en vooral veel goede plaatjes. Hè.
0: Ja, fucking spannend. Veel succes Marie en allemaal luisteren straks vanaf 11 uur.

Vampire Weekend met Holiday. De nazomer komt eraan. Ja, een van de mooiste momenten van het jaar, vind ik. Het is een beetje de lente van de herfst of de herfst van de zomer. Ja, nu wordt het wel een beetje ingewikkeld, pardon. Dit is Ozark Henry met Indian Summer.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 4:00. Goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne. Maar niet veel later kantelde de boot om. 237 passagiers zouden intussen gered zijn. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen. Wat de ramp veroorzaakte is nog niet duidelijk. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Gisteren vielen ze al verschillende mensen aan op een druk wandel- en fietspad en ook vanmorgen werden verschillende mountainbikers gestoken. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
17: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze zijn er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
16: De brandweer zal het hoornaarnest weghalen. De weg wordt voorlopig afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat kan nog enkele dagen duren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman Telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in detail vastleggen. Wetenschappers verwachten zo miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren te ontdekken. De eerste foto's komen eraan begin 2027. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij Gent. Club speelde een halve helft met 10 na een rode kaart voor Forbes. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Gent staat nu derde met 9-9 en rond deze tijd begint ook de wedstrijd tussen Antwerp en Sint-Truiden. Het weer. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
18: Hoor je
11: met dit uur de hotshot van Fontaines DC.
13: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
11: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
15: in de app van Studio Brussel.
11: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Studio Brussel.
15: Life is music.
11: Robbe van Dijk.
14: Voor de laatste keer vandaag kan je tickets winnen voor een showcase die zo exclusief is dat de band bijna zelf niet mocht komen. Nee, dat is niet waar, hè? Ze komen. Geen zorgen.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Toen ze aan Audrey Hobart vroegen: Audrey, wat denk je, je ex date pro of contra? Toen was haar antwoord ja. En over heel die tussensituatie gaat dit nummer, Sue Me.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Voor alle mensen die deze zomer helaas niet in de Caraïbe zijn geraakt voor vakantie, waaronder mezelf. Nu Buscemi met Dipso Calypso.

Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Bon, waar zijn die Fontaine's DC fans? Luister goed.
1: Hoor je deze week de hotshot van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Ja, en daar waren ze weer. Fontaine's DC met Marianne.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, de app stond weer roodgloeiend. Hou nu alsjeblieft je gsm in de gaten. Want ik pik er nu iemand uit. En misschien ben jij dat wel.
2: Hallo, met Michel.
0: Dag Michel, dit is Robbe van Studio Brussel.
2: Hallo, dag Robbe.
0: Weet jij waarom ik jou bel?
2: Ja, voor de Fontaine's DC Showcase.
0: Absoluut. Je maakt gewoon kans om erbij te zijn. Ben jij een grote Fontaine's DC fan?
2: Ik ben enorm grote fan, oh my god.
0: Oké, dat is alvast goed nieuws. Weet jij alles over de band?
2: Ik hoop het. Ik hoop dat ik genoeg weet, ja.
0: Alles hoeft niet hoor. Het juiste is meer dan voldoende. We gaan meteen door naar de toelatingsproef voor die showcase. Die bestaat uit één vraag. Ben je klaar voor de vraag in kwestie?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Goed, hier gaan we. Welk lid van de band van Fontaine's DC bracht in 2023 ook een soloalbum uit? Dat album heette Chaos for the Fly. Wie was dat?
2: Dat is de zanger Green Chatten.
0: De zanger Green Chatten.
2: Ja.
0: Dat is gewoon helemaal goed. Proficiat.
2: Oh my god. Dank u. Oh my god. Je maakt mij super, super, super blij.
0: Met alle plezier, Michel. Jij mag dus volgende week donderdag 3 september naar die showcase komen. Dat wordt sowieso ongelooflijk. Met een hoop gelijkgezinde, gigantische fans van de band genieten van hun nieuwste songs. Waaronder die Marianne die we net al gehoord hebben. Wie mag er met jou mee om dat te gaan beleven?
2: Oh, daar moet ik nog eens heel goed over nadenken. Er zijn heel veel kandidaten. Dus
0: daar kan ik me iets bij voorstellen. Komt helemaal goed. Hey, veel plezier donderdag. Blijf nog even aan de lijn, dan kunnen we de praktische dingen nog een beetje regelen. Maar ja, proficiat.
2: Yes. Dankjewel. Oh my god, dankjewel.
0: Ciao.
1: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
1: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Coachello!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.

Inhaler met These Are The Days. Dit is dan weer een nieuwe single van Blue Eye. Behoorlijk vers van de pers. It's Gotta Be Me komt ook op hun aankomende nieuwe album. The Way You Talk Reminds Me Of Home.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Roy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. I beg your
7: pardon. Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag tijdens lunchgarden?
7: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
9: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
13: Nee, geen maar.
11: Alsjeblieft.
13: Wat blief?
4: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
16: Goedenavond, het is 5:00.
15: VRT Nieuws.
16: Met Toon Janssens.
17: In Cyprus zijn verschillende mensen verdronken. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord, 237 van hen zijn gered. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen, maar de kans is klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is intussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen, waarschijnlijk in de drugswereld. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook veel overlast in de buurt. En de bewoners zijn al het geweld beu.
18: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
19: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
20: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
17: In het voetbal speelt Antwerpen op dit ogenblik tegen Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft begint rond deze tijd. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Clubaanvoerder Hans van Aken vond dat zijn ploeg niet genoeg inzet toonde om voor het gelijkspel te gaan.
0: Het is altijd jammer. En natuurlijk, als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat het ook positieve waren. Maar ik zie nu de tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan, als we met 10 staan, nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen. Om nog meer die wil te hebben. Om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
17: AA Gent heeft nu 9-9 in de stand en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed komende week tegen Leuven. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar wel de Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Hij reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel. Mathieu van der Poel eindigde als 30ste en de beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap Gravel in Oefalize in de Ardennen hebben twee Belgen een medaille veroverd. Wout Alleman behaalde zilver, Niels van de Putten brons. En de Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar de Deen Mats Vuurts-Schmidt. Het weer nog. Vannacht kans op regen en buien, mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.
15: De afrekening.
21: Eline Dogen.
11: Zondagavond. Yes, we gaan weer lekker uitbollen met alle muziek uit de afrekening. Nog eens achter elkaar, voor moest je het gisteren gemist hebben. Eerst krijg je de nummer 1 van vorige week. Goedenavond.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
2: Hé, maar die lust die kook, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar?
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: afrekening.
1: Elke zondagavond tijdens de herhaling van de afrekening duiken we ook even in de geschiedenis van de afrekening. Met vandaag een grote hulde aan Deus. Want dat is de Belgische band met de meeste nummer 1's in de lijst. Tussen 1994 en 2012 stonden ze maar liefst 10 keer op nummer 1. En dat niet alleen. Ze hebben ook heel lang een record in handen gehad voor het nummer dat het langst op nummer 1 stond. 14 weken stond deze Instant Street daar helemaal bovenaan in 1994.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Honderden Brusselaars hebben geprotesteerd tegen drugsgeweld. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook heel wat overlast in de buurt. Deze bewoners zijn het geweld beu.
7: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
8: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
9: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken is dat niet gevaarlijk.
6: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn verschillende wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Dat gebeurde op een druk fiets- en wandelpad. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
10: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze zijn er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook. Want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschillende steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
6: Het pad is voorlopig afgesloten en de brandweer zal het nest in de buurt weghalen. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Sommige bronnen of sommige media spreken zelfs al van 8 mensen. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord. 237 van hen zijn gered, maar er wordt dus nog gezocht naar een heel aantal mensen. De kans is wel klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is intussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In het voetbal heeft Antwerp met 1-4 verloren van Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg op voorsprong, maar Antwerp maakte nog gelijk tot STVV in het slotkwartier nog 3 keer scoorde. Voor Sint-Truiden is dit de eerste overwinning dit seizoen. STVV staat nu op 5 punten in het klassement. En Antwerp verliest voor het eerst in de competitie en heeft 7 punten. En eerder vandaag heeft AA Gent landskampioen Club Brugge zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. En in de Ronde van Spanje heeft de leider Enric Mas de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Mas werd leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren had moeten opgeven na een zware val waar hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur bij opliep. Het weer vannacht. Kans op regen en buien. Mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.
5: Studio Brussel.
4: De afrekening.
5: Eline Dogen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: De afrekening.

0: afrekening.
1: We gooien de geschiedenisboeken van de afrekening open. Sorry, het is absoluut niet mijn bedoeling om je oud te doen voelen. Laat ons zeggen dat je gezegend bent als je al zoveel jaar hebt kunnen genieten van al die goede muziek. 26 jaar geleden bijvoorbeeld, in 2000. Een mooi jaar, toen komt Muse voor de allereerste keer nummer 1 in de afrekening veroveren. Ze stoten toen Anne-Pierlé van de troon met Muscle Museum. In totaal stond Muse al 16 keer op nummer 1. En met Cryogen zijn ze momenteel ook supergoed bezig. Dus wie weet, zo klonk de afrekening in 2022 met Won't Stand Down.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: De afrekening.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Roy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel. Life is music.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
9: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
10: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
11: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
8: Een dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
12: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest. Eentje voor Mamar, helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli. Een kans die hij te zwak trapte op doelman Koosmans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht. Na een half uur is het.
8: Dankjewel, Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
13: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge binden, die willen altijd voor de overwinning gaan. En vandaag is dat niet het geval. Nee.
8: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Studio Brussel.

Love Regenerator. En Steve Lacy, Live Without Your Love. En haal even je portefeuille boven. Nee, je moet me niet nog geld, maar ik wil je wel verzoeken om een euro eruit te halen. Het moet wel eentje van Frankrijk zijn. Gewonnen? Ja, top. Dan mag je eens luidop voorlezen wat er staat. Liberté, égalité en Phoenix.

en Zamera. Wat trouwens letterlijk heerser over de mannen betekent. Dus waar zitten al mijn Andromeda's? Waar ik trouwens zeker geen feministische praktijken mee wil promoten. Dus alle vrouwenhaters in de app. Koest! Ja! Kom maar, af! Dit is Shocking Bloom. En Venus.

Baby Cool van Nothing But Thieves. Je hebt het deze zomer ongetwijfeld meegemaakt. Na een aperolleke of hier in het zonneke gaan liggen. In slaapje vallen. 3 uur later schiet je wakker. Zeer groggy, inclusief kwijlmondje. En bovendien asymmetrisch verbrand. Ja, zo'n slapertje, dat is niet goed. Barry Can Swim, die weet er alles van.

en bovendien beschikt over een bellenblaasmachine die je overal mee naartoe neemt. Ik heb hem gevonden. Hij heet Caribou en hij is te cute voor woorden. Dit is Home.

Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Studio

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

dit mama. De lalutrama's en uw pijn, dat meen ik echt. Ben terug een zoon voor u, te samen staan we sterk. Dankzij Suzy in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zijn zij. Zo zonder u was er geen wij.

vaccines, I always knew. De introtekstjes van sommige artiesten, die kunnen toch wel beter, hè? Neem nu bijvoorbeeld die van Berkel. Die hebben duidelijk een vast tekstje dat ze naar verschillende speelplekken doorspelen. Origineel vermoed ik dat het in het Engels was, maar Doer heeft dat dus vertaald naar het Nederlands. En dan klonk die eerste zin zo. Max en Martin, alias Berkel, zijn twee broers verbonden door bloed. Ja. Ben ik de enige die niet naar hun set zou gaan kijken uit schrik voor een offerritueel? Ik weet het niet. Dit is Track of Time. En daarna krijg je nog muziek.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei tekorten. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
8: Dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De twee doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had, want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Koosmans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte, maar een Gakkan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
7: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Studio Brussel.

The Vengeance. Broken Bones. Iets wat je niet wilt, maar wel zal krijgen wanneer je voor de derde keer op rij toch voor die IKEA-kotmatras bent gegaan in plaats van te investeren in een matras op maat. Kom aan, jij en je rug verdienen beter. En wat nog 1000 keer beter is dan een IKEA-matras, is dit. Amadou en Mariam. Sabali.

Genoeg met de blokken gespeeld, DJ Gregory. Het is tijd voor de grote mensenzaken. Wat dacht je bijvoorbeeld van om samen met de Velvet Underground wat drugs op te pikken bij een drugsmannetje? Of hoe heet dat? Drugsbaron, pusher, dealertje? Zwat. I'm waiting for my man. I'm waiting for the man.

0: Het zijn nog 2 dagen voor 1 september. Ja, de doorsnee-leerlingen die zijn nog full in chill-modus. Maar de streefdeven onder jullie die hebben net privéles Duits gekregen van Kitschkrieg, Skepta en Bloemengarten. Het enige wat je van dat lesje moet onthouden is... Du bist gut genoeg.
1: When the sun goes down. When the sun goes down.
2: Studio Brussel.
0: Tijd voor een mirakel. En dat krijg je niet van Maria of eender welke andere onbevlekte maagd. Ik krijg het van Fragma. Tokas Merkel.

Musical Youth, die zijn niet vies van af en toe een pretstokje te delen. Je hoorde Pijsse Dutchie. En ligt het aan mij, of is Lana Del Rey haar neus een klein beetje verstopt? En klinkt haar Summertime wat nasaal? Laat maar weten in de app.

Michael Willie. Run it up. Op elk festival waar ik kwam afgelopen zomer, staat er achteraan bij een optreden altijd zo'n hippie mannetje met dreads en gevuld hoedje te dansen, alsof hij een prima ballerina is. En dat is niet op één festival, dat is op ze allemaal. Er zijn dus nog zekerheden in het leven. En jij en ik, wij zouden niet zijn zonder onze hippie man. En zonder Eco Idiots natuurlijk. Daarna krijg je nog muziek. All night long.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
1: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
3: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zinelli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Florenc dikte nog aan tot 3-0 na pover verdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
1: Union heeft 7 op 9, Anderlecht 3 op 9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zulte-Waregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: 60 minuten waarin de muziek de tijd even doet stilstaan. Welkom.
0: Dit is de Lodder

0: Very good.
1: Moments in Love van Art of Noise. Welkom bij deze aflevering van de Lodder Laidback, waarin je straks muziek herkent van bij Fatboy Slim en van bij The Beach Boys. Maar het zal niet in de versie zijn waarmee zij hun hits hebben gescoord. Dit is een duo uit Sierra Leone. De ene is een DJ en een producer. De andere is een blinde zanger die ook speelt op een kleine duimpiano. Je hoort de Condi Band.

Je luistert naar de Loderleid Back op Studio Brussel. Ik mix in dit programma de lievelings downtempo muziek van mijn collectie. Alle afleveringen staan voor jou in 14 Max. En ik hoop dat deze mixen jou even een gevoel geven van zorgeloosheid. Dat zou al heel wat zijn. Bedankt ook om te luisteren. Zometeen passeert Grace Jones nog. Dit is Pinky Parzelle.

Grace Jones met Private Life. Het is het nummer waarmee Grace Jones haar discoperiode achter zich liet en meer opschoof naar de reggae, de rock en de new wave. En het is zoals wel vaker bij Grace Jones een cover, want het is een nummer dat Chrissy Hynde en The Pretenders hebben geschreven. Je hoort de lange versie van Grace Jones, dus zometeen komt die fenomenale stem van haar nog eens terug. Alles wat je hoort vind je in de playlist op VRT Max en ook op mijn Instagram, Jeroen de Lodder.

0: Zotter. Laidback.
1: El baile de las arañas van Paax, vertaald als de dans van de spinnen. Dankjewel om te luisteren. Al mijn laidback mixen kan je horen via VRT Max.
0: De Lodder Laidback.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
6: Studio Brussel.
7: Life is music.
6: Life is music.
8: Studio Brussel. 10 uur, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
9: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
8: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
10: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijk het red, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zinelli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floric dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
8: Voor Anderlecht-speler Marco Cana komt de zware nederlaag hard aan.
11: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
8: De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het het eerste punt van het seizoen. Zulte Waregem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
12: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
8: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel. Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: Ik heb een uur van mijn favoriete, kalme, rustige muziek voor jou geselecteerd. De eerste is van Peacock, Telephone Song.
0: Dit is de Lodder Laidback.

waar je dit uur een mooie ingetogen cover hoort van een nummer van Billie Eilish. Er is Britse reggae van Bananarama, nieuwe muziek van de Belgische Coma, dat is een maatje van Fred Again. En je hoort ook Explosions in the Sky. Deze is van Larry Heard, Burning for You.

Je hoort de Zuid-Afrikaanse muzikant Malik Fakir met muziek die is uitgebracht op het Belgische platenlabel Mood Family. 100% Belgisch wordt het straks. Dan hoor je Coma. Hij deed het voorprogramma van de Belgische show van Fred Again en draaide ook al samen met Fred. Coma hoor je op het einde van dit uur, de Lodder Laidback. Fijn dat je luistert. Goed dat je erbij bent. Welkom.

you stay in my love room? Maria Marquez en Frank Harris. Je luistert naar De Lodder Laidback op Studio Brussel en VRT Max. In VRT Max kan je al mijn vorige laidback sets beluisteren. En daar vind je ook altijd de playlist van mijn hele muziekselectie. Voor deze aflevering heb ik ook een instrumentale cover van Billie Eilish voor jou gekozen. Everything I Wanted hoor je na Explosions in the Sky. Your Hand in Mine.

Billie Eilish in de versie van Jacob Gourevitch. De Belgische producer Koma is een van de copains van Fred Again. Hij speelde samen met Fred op zijn USB 2-show in Brussel en was ook al te gast voor een DJ-set bij mij in Oens op Studio Brussel. Maar behalve harde bangers met invloeden van dubstep en oude Belgische retro, maakt Koma ook sfeervolle elektronica. En die past dan weer mooi in dit laidback-programma. Koma Innova.

Nieuws. Invisible van Pionel is de afsluiter van deze aflevering. Alle andere laidback sets van mij hoor je via VRT Max. En daar lees je ook de hele playlist. Dankjewel om te luisteren.

0: Brussel. 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden. En telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaardigheim vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijk spel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaardigheim kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaardigheim de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs Fien Germijns.
2: Marie de Lanceer.
4: Het is bijna de allerlaatste dag van de grote vakantie, maar het is vooral de allereerste keer dat ik live en helemaal alleen presenteer.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. Honey!

Ja, voilà. We zijn er volledig ingevlogen. Mijn eerste debuut op Studio Brussel. En dat vooral alleen. Voor wie nog niet mee is, hallo, ik ben Marie de Lanceer. En ik was de winnaar van de grote prijs Fingermijns. Dat was een wedstrijd, zoals, ja, zoals de naam het zelf zegt. Fingermijns 4 weken lang op zoek ging naar radiotalent. En voilà, blijkbaar ben ik dat geworden. En straks leek nog wat meer uit wat die prijs zojuist inhield. Maar eerst gaan we luisteren naar Wilkinson en Afterglow. Het is wel best spannend, zo helemaal alleen. Dus als je aan het luisteren bent, mag je altijd laten weten in de Studio Brussel-app wat je zo laat op een zondagavond nog ligt te doen.

Queens of the Stone Age en No One Knows. Ja, vooral No One Knows wie ik ben. Ja, nog even een kleine opfrisser. Ik ben Marie de Lanceer en ik ben de winnaar van de grote prijs Fien Germijns. En die prijs hield twee mooie dingen in. Misschien heb je mij al eens zien passeren op de socials van Studio Brussel, want ik was ook reporter voor Pukkelpop. En ja, zo niet, aangenaam kennismaken. En ik mag dus nu ook twee uurtjes presenteren op Studio Brussel, voilà. En dat ben ik dus nu aan het doen. Lars uit Kuurne stuurt dat hij onderweg is met de auto van Fantasialand. En Eline uit Reet zegt dat ik goed bezig ben. Ah wel, dat is kei tof, merci. En ja, voilà. Het is tijd voor een plaatje en wat voor een. Ik mag mijn polletjes kussen dat ik dat live heb mogen meemaken. Het is somber and my body isn't ready.

De band van Radiohead. Het zonnetje is misschien zoals Sinterklaas al naar Spanje vertrokken, maar officieel is het wel nog steeds zomer. Zeker als je naar die warme, zuiderse liedjes blijft luisteren, ja, dan kan de zomer blijven duren. Zoals deze, Jungle and Someday Somewhere.

onze Belgische trots Stromae. En het is niet de enige Belgische trots die je hoort dit uur. Want Kids with Buns komt er nog aan. Maar eerst deze. Das Pop and the Game.

Kids with Buns en Best Friend. Het is de derde single die ze hebben uitgebracht van hun tweede album, dat trouwens 16 oktober uitkomt. Deze is al een dikke week vers van de pers. En afgelopen vrijdag, dus 2 dagen geleden, kwam daar ook de videoclip van uit. Zeker eens checken dus. En intussen hoor je al op de achtergrond, het is Back Raiders met Shooting Stars.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
0: Life is music.

schooljaar start. In welke telt 24 uur en 13 minuten. Want dan is het 1 september. Ja, dan gaan we onszelf nog eens goed kunnen opwarmen. Want zo'n schooljaar, dat is niet niks. Eerst Beastie Boys met Body Moving. Daarna Ketama.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Coligno in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
2: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that, the talent and the quality that we have.
1: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia De Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
3: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
1: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: De grote prijs Fien Germijns.
5: Marie de Lanceer.
6: Ja, ook op deze nieuwe dag verwelkom ik jou met nieuwe energie voor het nieuwe schooljaar. En dat doen we met Tame Impala, Bazaar en de Black Keys.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Het is toevallig ook de titel van mijn favoriete film, Wild Child.
1: Studio Brussel.
0: En over favoriet gesproken, deze is mijn Spotify-lijst ook al een tijdje aan het domineren. Het zijn drie artiesten die elk apart op Pukkelpop te zien waren. Het zijn Bazaar, Faisal en Sef met Ooit komt er een dag.

Hopelijk ben jij geen bad guy dit komende schooljaar. En ja, ik zeg komende, want we zijn officieel de laatste dag van de grote vakantie ingegaan. En om dat toch een beetje draaglijker te maken, kan ik je garanderen dat binnen ongeveer 5 uur Eva en Dries voor je klaarstaan om je goed en wel wakker te maken. En ja, je gewoon keihard klaar te stomen voor alles wat komt. Maar ik kan dat ook gewoon nu al doen met Human van de Killers. Wat denkt je daarvan?

0: als je het mij vraagt, de schijf van de zomer. Prospa en Clooney en Free Your Mind.
1: Hey girls, the boys, superstar DJ's.

Dat was Kyo en That's Me. Het is al laat, het is al donker. Simon uit Puurs laat weten dat hij nog mee is aan het viben, maar straks gaat hij slapen. Ah wel, dan moeten we toch even tot rust komen. Ik doe dat graag met Adele en Make You Feel My Love.

0: Dominic Fike met Three Nights. Dat is ongeveer hoe lang Maanrock heeft geduurd, hè?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: De grote prijs.
2: Wim Germijns.
1: Marie de Lanceer.
0: Moest je vanaf nu nieuw zijn? Hallo, ik ben Marie de Lanceer. Ik ben de winnares van de grote prijs Wim Germijns. Dat was een radiowedstrijd in juni. En daarom hoor je mij dus nu 2 uurtjes op je radio. Ik mocht daarnaast ook reporter zijn op een festival. En dat werd Pukkelpop. Het is niet Maanrock, maar Maanrock is wel sinds vandaag gedaan. En ja, die line-up, wauw. Ik vond dat wel van om te dromen. Dat was De Mens en Kaat van Stralen op vrijdag. Ize, Young Yellow en Amber Broos op zaterdag. Ik was er gisteren ook bij. En vandaag kon je nog verschillende DJ's aan het werk zien. Of K3, of voor een kleinere Waiko en zo. Ja, ik ben er dus gisteren ook bij geweest. Maar voor mij zou er toch nog één iemand ontbreken. Nog één naam. En dat is The Haunted Youth. Maar ik krijg binnenkort wel een herkansing op Krammerok. Hier heb je ze met Teen Rebel.

Ik denk dat het een stormloop wordt voor de tickets van Werchter. Want Tame Impala is gewoon aangekondigd als headliner. Ja, mannetjes, dat is de Hunger Games, hè. May the odds be ever in your favor.

Niet panikeren, maar we zijn aan de laatste minuten aangekomen van mijn eerste twee uur dat ik alleen mocht presenteren op Studio Brussel. En mocht je nu toch aan het panikeren zijn, kan je met Aura en Camelfat nog naar de Panic Room. Fijne nacht nog en hopelijk tot snel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenaamde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
2: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen. Het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
1: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al twee keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Coligno. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren het werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
3: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was. Intensiteit in alles wat we deden. Voilà, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
1: Union heeft door de zegen nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competities in ter lage op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat die projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat eiland ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbedonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smeulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
2: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
1: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer vind je.